Ik ben een rentier, ik heb getiet. Maar het frühstuk dan zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. E moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200.

Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal en een pip tobak.

straf. Hun lik min nars nog de fingeren af. De wikkel på den, at ik ben dood en graf. Hun lik min nars nog de fingeren af. Der var de boende, kan dat et heine. Dat mag hij, want dat wil hij niet.

Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip-to-bak.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.